0: In Parijs zijn inmiddels zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en greep de politie in met traangas. Ook op andere plekken in de stad liep het uit de hand. Vanmiddag is de huldiging van Paris Saint-Germain. Hierbij worden zo'n 100.000 supporters verwacht. Er is nog altijd geen duidelijkheid over de toestand van de persoon die gisteren uit de Maarse Veese Plassen bij Utrecht werd gehaald. Hulpdiensten kwamen massaal in actie en het slachtoffer moest worden gereanimeerd. De politie heeft nog geen verdere informatie naar buiten gebracht. In België zijn twee vuurwapens gevonden in het toilet van een Flixbus op weg naar Frankrijk. De chauffeur waarschuwde de politie, waarna alle passagiers moesten uitstappen en werden gecontroleerd. Van wie de wapens zijn is nog niet duidelijk. Er is niemand aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekken vanuit het zuiden enkele onweersbuien over. Het koelt uiteindelijk af naar 11 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Overdag wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. De Franse politie heeft honderden mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain. In heel Frankrijk gaat het om zeker 416 aanhoudingen, waarvan 283 in Parijs. Inmiddels zijn 7 agenten gewond geraakt. Ook werden auto's en bedrijven beschadigd. Steeds meer vrouwen lijken interesse te hebben in een rol bij Defensie. Op een informatiedag voor reservisten in Bad Oevedorp melden zich gisteren opvallend veel vrouwen, schrijft NH Nieuws. Volgens bezoekers speelt de deelname van koningin Maxima daarbij mogelijk een rol. Defensie wil het aantal reservisten de komende jaren verdubbelen. Het plan om stroom duurder te maken op drukke momenten van de dag stuit op verzet in de Tweede Kamer, meldt RTL Nieuws. Netbeheer Nederland wil vanaf 2029 werken met variabele tarieven. Volgens een Kamermeerderheid kunnen vooral mensen met een warmtepomp daarvan de dupe worden. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekken vanuit het zuiden enkele onweersbuien over. Het koelt uiteindelijk af naar 11 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Overdag wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Bij de klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: met blijde klanken Koor van de Week.
1: Deze week Mannenkoor Salomo.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Op de A67 bij het Brabantse Lierop is vannacht een man om het leven gekomen nadat hij werd aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de snelweg terecht kwam. De politie onderzoekt wie het slachtoffer is en bekijkt of hij mogelijk vanaf een naastgelegen parkeerplaats de rijbaan op is gegaan. De weg richting Venlo is afgesloten. De harde knallen die gisteren te horen waren in de Amerikaanse staat Massachusetts zijn veroorzaakt door een meteoor die hoog in de atmosfeer uit elkaar spatte. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. De explosie was zo krachtig dat mensen kilometers verderop het geluid konden horen. De Franse politie heeft honderden mensen opgepakt na ongeregeld

0: grootheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. In heel Frankrijk gaat het om zeker 416 aanhoudingen, waarvan 283 in Parijs. Inmiddels zijn 7 agenten gewond geraakt. Ook werden auto's en bedrijven beschadigd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken enkele onweersbuien over het land en er zijn wat opklaringen. De temperatuur ligt tussen de 11 en 18 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon en het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuws Radio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuws Radio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Radio. Blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In Rotterdam worden de deelnemers van de Nacht tegen Seksueel Geweld elk moment terugverwacht. Zo'n 2300 mensen liepen vannacht 20 kilometer door de stad. Met de actie is ruim €320.000 opgehaald voor de strijd tegen seksueel geweld. Na afloop wachten wandelaars een ontbijt. Er is nog altijd geen duidelijkheid over de toestand van de persoon die gisteren uit de Maarseveense plassen bij Utrecht werd gehaald. Hulpdiensten kwamen massaal in actie en het slachtoffer moest worden gereanimeerd. De politie heeft nog geen verdere informatie naar buiten gebracht. Het dancefestival Toffler in Rotterdam heeft voor veel klachten gezorgd. Bij de DCMR, de milieudienst die toezicht houdt op onder meer geluidsoverlast, kwamen bijna 100 meldingen binnen. Mensen uit Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen klaagden vooral over de zware bassen van het festival. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken enkele onweersbuien over het land en er zijn hier en daar wat opklaringen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is vannacht een man omgekomen bij een ongeluk op de A67 bij het Brabantse Lierop. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht kwam. Het kan ook zijn dat de man al op de snelweg lag. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wie de man is. De weg richting Venlo is afgesloten. De Franse politie heeft honderden mensen opgepakt na de Champions League winst van Paris Saint-Germain. In heel Frankrijk gaat het om ruim 400 aanhoudingen, van de meeste in Parijs. Ook raakten 7 agenten gewond en zijn er auto's vernield en bedrijven beschadigd. Paris Saint-Germain won van Arsenal na strafschoppen. Meer dan 2000 mensen hebben de nacht tegen seksueel geweld gelopen in Rotterdam. De groep deelnemers bestond onder andere uit mensen die het zelf hebben meegemaakt, hulpverleners, politici en activisten. Ze haalden ook ruim 300.000 euro op. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met seksueel of fysiek geweld. Dan het weer van Weer Online. Er trekken enkele onweersbuien over het land. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Mannenkoor Salomo.

0: De politie onderzoekt wat er vannacht precies is gebeurd op de A67 bij het Brabantse Lierop. Daar overleed een man, waarschijnlijk nadat hij was aangereden. Het is onduidelijk of de man op de snelweg liep. Het kan ook zijn dat hij al op de weg lag en toen is aangereden. Wie de man is, weet de politie niet. In Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een vrouw en een man aangehouden en onderzoekt wat er precies in de woning is gebeurd. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een warme dag met afwisselend wolken en zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanmiddag vallen in het oosten en noordoosten enkele regen- en onweersbuien. Aan de kust blijft het droog. En tot over het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen. Dat werd gevierd, maar er braken ook rellen uit in Frankrijk. En vooral in Parijs was het onrustig. Honderden mensen zijn opgepakt. Er werden auto's in brand gestoken, winkels vernield en met vuurwerk gegooid. Een deel van het OV werd stilgelegd omdat rijden niet meer veilig was. Het is een raadsel wat er vannacht is gebeurd op de A67 bij het Brabantse Lierop. Daar overleed een man, waarschijnlijk nadat hij was aangereden. Kan zijn dat hij op de snelweg liep of op het wegdek lag en toen is aangereden. Politie weet nog niet wie de man is en onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Rotterdam hebben meer dan 2000 mensen de nacht tegen seksueel geweld gelopen. De groep bestond onder andere uit mensen die het zelf hebben meegemaakt, maar ook hulpverleners, politici en activisten. Ze haalden ruim €300.000 op. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met seksueel of fysiek geweld. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een warme dag met afwisselend wolken en zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanmiddag vooral in het oosten enkele regen- en onweersbuien. Aan de kust blijft het droog. En tot over het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Dames en heren, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een goede zondag op Grootnieuws Radio. Het is de eerste zondag na Pinksteren. En daarom staan we stil bij de geschiedenis van de eerste gemeente uit Handelingen 6. Waar we lezen dat ook in de eerste tijd van de kerk helaas er soms spanningen waren. Peter Kos houdt de overdenking. Maar eerst gaan we zingen wel in de Sint-Joriskerk in Amersfoort. Het is een beetje de Pinksterzang uit het Oude Testament. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de

Dat was Samenzang uit Amersfoort met Psalm 108. We blijven nog even samen zingen, nu met Mannenkoor Nederland. Grote God, wij loven u. Maar ook dat tere vers, Heer, ontferm u over ons. Open uw vaderarmen, stort uw zegen over ons. Neem ons op in uw erbarmen. Dat laatste woord, erbarmen, is een woord dat in het Nieuwe Testament voorkomt als Jezus de schare ziet. Of in een nieuwere vertaling, de massa mensen die geen herder heeft. Dan wordt Jezus met innerlijke ontferming bewogen. Met erbarmen dus. En het is door dat erbarmen dat we de afgelopen week het Pinksterfeest mochten vieren. En dat we mogen weten van een grote God die neergedaald is om ons mensen te redden. Grote God, wij loven u.

Van een oude psalm en van een klassiek kerklied, nu naar een nummer uit Opwekking. Naar mijn waarneming niet zo bekend. Het is een lied van eerbied en verootmoediging. Wij buigen neer. Koningen brengen hem eer, aanbidden Jezus. Hij is voor ons liefde en trouw van God. De Opwekking bent.

0: Het is tijd voor een meditatie van dominee Peter Kos. En als tussenzang luister naar het lied Hoe lieflijk zijn uw woningen. En dat is naar Psalm 84.
1: Goedemorgen. Heb je dat ook wel eens? Het verlangen ergens bij geweest te zijn dat lang geleden gebeurd is. Ik heb dat als ik bijvoorbeeld lees over die eerste gemeente in Jeruzalem. Ik had daar graag bij willen zijn. Stel je toch eens voor, de straten van de Heilige Stad, nog trillend van de gebeurtenissen rond Pasen, en dan de enorme ontlading van Pinksteren. De Heilige Geest die als een krachtige windvlaag door de nauwe steegjes waait. Ja, ik zie het voor me. Een gemeenschap, een gemeente waar de liefde werkelijk voelbaar was, waar mensen huizen openstelden, hun brood deelden en waar een soort heilige vrolijkheid heerste die aanstekelijk werkte op iedereen die het zag. Het was een nieuwe familie die was ontstaan. Een plek waar je erbij hoorde, ongeacht wie je was. Als we de eerste hoofdstukken van het boek Handelingen lezen, zou je er bijna jaloers van worden. Het klinkt als het paradijs op aarde. Iedereen is blij. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. En de geest waait als een constante, warme zomerbries door de harten van de mensen. Maar ja, de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit volmaakte plaatje al vrij snel de eerste barstjes vertoonde. De Bijbel is namelijk geen sprookjesboek, maar een verslag van echte mensen. En waar mensen zijn, ja, daar ontstaat vroeg of laat gedoe. Laten we eens kijken naar wat er gebeurde. Voor dat eerste Pinksterfeest was er een groepje van zo'n 120 mensen. Een overzichtelijke groep. Misschien ken je dat wel. De sfeer van een dorpskerk of van een kleine vereniging. Je kent elkaars namen, je weet wie de koffie het sterkst drinkt, wie er altijd een minuutje te laat binnenkomt. Ja, het is allemaal erg vertrouwd. En dan, op die ene dag, wordt alles op zijn kop gezegd. Niet door een ramp, maar door succes. Er komen in korte tijd duizenden mensen bij. De vertrouwde kring van 120 wordt plotseling een menigte. De dorpskerk wordt een megakerk. En die nieuwe mensen, ja, die waren anders. Die kenden ze nog niet goed. Ze spraken een andere taal. Grieks bijvoorbeeld in plaats van Aramees. Ze hadden andere gewoonten, andere achtergronden. Er waren rijke bestuurders en arme bedelaars, slimme handwerkslieden en intellectuelen. Dat kwam er allemaal bij. Een explosie van diversiteit. En precies daar begint het te schuren. In Handelingen 6 vers 1 lezen we: in die dagen toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de Grieks sprekende tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijks dienstbetoon over het hoofd gezien werden. Vaak denken we dat gedoe een teken is dat er iets mis is of dat God er niet bij is. Maar in de eerste gemeente was het gedoe juist een bewijs van leven. God voegde mensen toe die elkaar in het normale leven nooit hadden opgezocht. En dat schuurde. En dat was ongemakkelijk. Maar dat was geen foutje in het plan van God, dat was het plan van God. God wilde geen besloten clubje, hij wilde een beweging die de hele wereld zou omarmen. De geest waait om ons in beweging te brengen naar de ander. Naar die ander die anders denkt, anders praat en andere behoeften heeft. Ja, dat geeft soms gedoe, maar er kan ook iets heel moois uit voortkomen.

0: De eerste gemeente in Jeruzalem groeide snel. Erg snel. Van een vertrouwd groepje naar een enorme diverse menigte, zou je kunnen zeggen. En we zagen dat die groei groeipijn met zich meebracht. Er ontstond ongelijkheid, er ontstond wrijving, gedoe, ontevredenheid. En wat gebeurt er dan? Mensen gaan mopperen. Er ontstond gemor, staat er. En met gemor moet je voorzichtig zijn. Gemor is namelijk niet hetzelfde als een klacht indienen of eerlijk een probleem bespreekbaar maken. Nee, gemor is dat zachte, giftige gefluister in de wandelgangen. Heb je het al gehoord van Peter? Of ik vind het eigenlijk maar niks hoe ze dit aanpakken. Gemor richt zich nooit op een oplossing en tast altijd de sfeer aan op een negatieve manier. Het is als een onzichtbaar gif dat de verbinding in een gemeenschap relaties met mensen van binnenuit aanvreedt. En laten we eerlijk zijn, we doen het allemaal wel eens. Het is ook heel verleidelijk. Iemand zei ooit, gemor geeft je een vals gevoel van superioriteit. Hoe meer je de ander als stom, onhandig of onbekwaam wegzet, hoe beter jij jezelf over jezelf voelt. Gelukkig lieten de apostelen in Jeruzalem het er niet bij zitten toen ze hiervan hoorden. Ze kozen voor een oplossing die past bij Gods verlangen. Ze stelden wijze, integere mensen aan om ervoor te zorgen dat iedereen kreeg wat hij nodig had. Ze organiseerden de zorg, niet om een kille organisatie te worden, maar juist om de warmte van de gemeente te bewaren en recht te doen. Nou, zo heeft God het bedoeld. Een gemeenschap van leerlingen van Jezus wordt niet herkend aan het feit dat er nooit problemen zijn, dat er nooit gedoe is, maar aan de manier waarop ze die problemen oplossen. Met liefde, rechtvaardigheid en zorg voor de zwakste. En ja, zonder gemor. Om zo te leven hebben we hulp nodig. We kunnen dat niet uit onszelf, want onze natuurlijke neiging is toch vaak om voor ons eigen hachje te kiezen of om mee te doen met het gemopper. We hebben de Heilige Geest van God nodig. De Geest die ons hart, onze houding en daarmee ons spreken en handelen verandert en steeds meer doet lijken op Jezus. En dan komt hier het goede nieuws. Want die Geest die is uitgestort. Niet alleen toen in Jeruzalem, maar ook vandaag. Als je gelooft, woont die Geest in jouw hart en kan jou veranderen. Door die Geest ben je in staat het gedoe te laten en het goede te doen. Het viel me opeens op. Gedoe heeft dezelfde letters als goede. Ze staan alleen in een andere volgorde. Ik zou jou en mezelf willen uitdagen God die letters in jouw leven in de goede volgorde te laten zetten. En door zijn Geest kan dat, geloof ik. Door zijn kracht kunnen wij meewerken aan een wereld waarin het goede van God de boventoon voert. Zo worden wij een zegen voor de mensen om ons heen. Want waar het gedoe stopt en het goede begint, daar wordt de hemel op aarde een klein beetje zichtbaar. Net als toen bij die eerste gemeente.
1: Dat waren de woorden van dominee Peter Kos. Als toepassing gaan we luisteren naar een paar koren onder leiding van Jan Quintus Zwart. Een van die koren is Praise the Lord Notter. Een paar maanden geleden moest ik bekennen, terwijl ik toch goed heb opgelet op school, dat ik nooit van Notter had gehoord. Ik moest het op de kaart opzoeken. Maar gelukkig heeft niemand uit Notter en de wijde omgeving me dat kwalijk genomen. Nou, dat eventjes over Notter. En wat gaan die gezamenlijke koren zingen? Laat heel de wereld het zien. Maak de volken weer blij door de klank van zijn stem. Heuvels en dalen, breek uit, kom en juich, zing het luid. Een toepasselijk lied voor de zondag na Pinksteren. Omdat we met Pinksteren de geboorte van de kerk hebben gevierd. Een kerk die nu bestemd is voor alle volken. Het heil mag de wereld in, om het zo te zeggen. En het is de wereld ingegaan. Want zelfs wij, in dat onherbergzame en ruige noorden van Europa, wij hebben het evangelie mogen ontvangen. En daarom maakt die volken blij door de klank van zijn stem.

We gaan naar een psalm luisteren met het christelijk jongerenkoor Shalom. Zingt, zingt een nieuw gezang de Heere, zingt aarde, zingt die God ter ere. En dan de regels die zo toepasselijk zijn voor de tijd na Pinksteren. Laat Heere naam met hart en mond vermeld zijn op het hele wereld rond. De onbekende dichter van deze psalm die zal in het geheel niet hebben gedacht aan Pinksteren. Maar het is mooi dat ook heel diep in het Oude Testament God de volkeren op het oog had. Psalm 117 is daar een prachtig getuigenis van, maar ook deze, Psalm 96.

Van samenzang en koorzang nu naar een enkele zanger. Het is Martijn Buwalda. Hij heeft een aantal jaren geleden inmiddels een lied over de bergrede geschreven. Met als titel Bergrede. Houd moed. Er komt een dag dat God je recht doet. We gaan naar Martijn luisteren.

En van deze eenzame zanger nu naar koor en samenzang onder leiding van Martin Zonneberg. En wel vanuit de Grote Kerk in Noordwijk. Het is een medley van 3 bekende liederen. Lied van Goede Tijding, Heilige Geest van God en Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Het vervolg van dit laatste lied luidt: waar u komt, zal de nacht verdwijnen. Schijn in mij, schijn door mij. Dat mag ons gebed naar Pinksteren wel zijn. Dat wij, mag ik het zo zeggen, doorschijnend zijn op Christus. Of zoals Henk Binnendijk ooit zei: komen mensen bij Jezus uit als ze jou volgen. Dat bidden we als we zingen. Schijn door mij. En ik weet maar al te goed hoe moeilijk dat is. En hoe we soms maar hele zwakke lichtjes zijn. Maar telkens mag het weer ons gebed zijn. En onze daad, schijn door mij.

Schijn door mij, hoorden we net. En dat sluit aan bij het motto van het volgende lied. Het sluit helemaal aan, namelijk... Ga nu heen in vrede en dan ga en maak het waar. Maak waar wat we hier beleden, samen met elkaar.

Het is bijna 9 uur. We sluiten af met een bekende psalm. En in die psalm een bede die niet in de grondtekst staat, ik heb het al meer gezegd, maar toch heel bijbels is. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Het is psalm 119. Dank voor het luisteren. Een gezegende zondag.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd op de A67 bij Lierop in Brabant vannacht. Er werd een man aangereden door een automobilist. Het is niet duidelijk hoe de man op de snelweg terecht is gekomen en of hij daar liep of was gaan liggen. Het is ook niet bekend wie de man is. Er was vannacht een steekpartij in een woning in Rotterdam-Krooswijk en volgens regiozender Rijnmond stond de woning bekend als een probleemadres. Er raakte een man zwaar gewond, hij moest naar het ziekenhuis. Een man en een vrouw die in de woning waren zijn aangehouden. Blijdschap, maar ook rellen in Frankrijk na winst van Paris Saint-Germain in de Champions League. Er zijn honderden mensen opgepakt. In Parijs werden auto's beschadigd, vreugdevuren aangestoken en een bakkerij vernield. 7 agenten raakten gewond. Vandaag wordt het team van Paris Saint-Germain gehuldigd in Parijs. Dan het weer van Weer Online. Vandaag is er een mix van wolk en zon. Het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden bij weinig wind. Vanmiddag in het oosten regen en onweersbuien. In de kustregio's blijft het droog. En tot over het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De woning in Rotterdam-Krooswijk, waar vannacht een man werd neergestoken, staat bekend als een probleemadres. Dat meldt regiozender Rijnmond. De man raakte zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. In de woning werden een man en een vrouw aangehouden. Getuigen zeggen dat ze geruzie in het huis hoorden. De Nacht tegen Seksueel Geweld in Rotterdam heeft een recordbedrag opgehaald van ruim €320.000, dat meldt de organisatie. Vannacht liepen bijna 2300 wandelaars langs plekken die ze onveilig vinden. Het geld wordt gebruikt om de veiligheid van jonge vrouwen op straat te verbeteren. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een luchtaanval uitgevoerd op een boot in de Stille Oceaan, waarin waarschijnlijk drugs werd vervoerd. Er werden 3 mannen gedood. De boot zou over een bekende smokkelroute hebben gevaren. Het was de tweede aanval in 2 dagen. Afgelopen tijd valt Amerika regelmatig dit soort boten aan. Dan het weer van Weer Online. Een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. In het binnenland kan een bui vallen. Langs de kust blijft het droog. Morgen begint zonnig, daarna wolken en ook een paar buien. En tot over het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Blijde Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Vanmiddag wordt Paris Saint-Germain gehuldigd in Parijs omdat ze de Champions League hebben gewonnen, maar het bestuur van het gebied rond de Champs-Élysées wil het niet. Het is niet te beheersen, zeggen ze. Gisteren werden na de winst honderden mensen opgepakt bij rellen in Parijs en andere steden. Er worden vanmiddag 100.000 mensen verwacht. Bij een vechtpartij vannacht bij een restaurant in Werkendam is iemand gewond geraakt. Volgens Omroep Brabant werd een ruit vernield en vuurwerk naar binnen gegooid. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De ruzie kan te maken hebben met een voetbalwedstrijd gistermiddag. Daar liep het ook uit de hand. Rond de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald. Ruim 320.000 euro. Deelnemers liepen in Rotterdam langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. En dat is volgens burgemeester Schouten geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen. Dan het weer van Weer Online. Een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. In het binnenland kan een bui vallen. Langs de kust blijft het droog. Morgen begint zonnig, daarna wolken en een paar buien. En tot over het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. Afgelopen nacht hebben 2 asielzoekers in het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het Rode Kruis noemt het mensonterend. 60 anderen sliepen in een noodopvang in Warfum. Dat kan vanavond ook nog, maar daarna moet een andere gemeente het overnemen als het in Ter Apel nog steeds te druk is. Het deelbestuur van het centrum van Parijs maakt zich grote zorgen over de huldiging van Paris Saint-Germain vanmiddag. Er worden 100.000 mensen verwacht en gisteravond liep het uit op rellen nadat de club de Champions League had gewonnen. Het leek wel een guerrilla-oorlog, zei een bestuurder. Een automobilist heeft er in de Rotterdamse wijk Feyenoord een zootje van gemaakt. Volgens Rijnmond reed hij een lantaarnpaal uit de grond en tegen auto's aan. Hij ging vandoor met de motorkap omhoog. De politie had hem snel, want de auto had een spoor koelvloeistof achtergelaten. En de man had te veel gedronken. Dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog en geregeld wat zon. In het binnenland nog kans op een bui en het wordt 19 tot 26 graden. Morgen vrijwel hetzelfde weer als vandaag. En tot over het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Tijdens de marathon van Groningen zijn meerdere mensen onwel geworden, meldt de veiligheidsregio. Regionale media hebben het over ambulances die af en aanrijden om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Lopers zouden ook klagen over te weinig waterpunten langs de route. Degene die gisteren uit de Maarseveense plassen werd gehaald, was een jongen. Hij heeft het niet gered. Dat heeft de politie laten weten. Hulpdiensten werden rond 5 uur 's middags gewaarschuwd. Met drones, een duikteam en een helikopter werd naar de jongen gezocht. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Er is brand uitgebroken in een huis in de Rotterdamse wijk Feyenoord. Er komt veel rook vrij en daarom is een NL-alert verstuurd. Mensen die in de buurt wonen moeten uit voorzorg hun huis uit. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Wel moesten een paar katten worden gered. Dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog en geregeld wat zon. In het binnenland nog kans op een bui en het wordt 19 tot 26 graden. Morgen vrijwel hetzelfde weer als vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.

0: Start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Meerdere mensen zijn onwel geworden tijdens de marathon van Groningen. De veiligheidsregio zegt dat ze een hitteberoerte kregen. Bij het Universitair Medisch Centrum zijn 2 mensen op de spoedeisende hulp binnengebracht, maar de verwachting is dat er meer volgen. Een deelnemer vertelde dat lopers via een e-mail waren gewaarschuwd voor de hitte. Bij de rellen in Parijs gisteravond zijn bijna 800 mensen aangehouden. Dat zijn er 2 keer zoveel dan tot nu toe bekend was. Het liep helemaal uit de hand nadat Paris Saint-Germain de Champions League finale had gewonnen. Er viel ook een dode, een man van 24 reed met zijn motor op een wegblokkade van de politie. De man die vannacht werd doodgereden op de A67 in Brabant is misschien 2 keer geraakt. Dat zegt de politie op basis van de verwondingen die hij had. Hoe de man op de snelweg kwam is nog niet bekend. De politie zoekt onder meer naar 2 mensen op een zwarte scooter. Die hebben misschien meer gezien. Dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog en geregeld wat zon. In het binnenland nog kans op een bui en het wordt 19 tot 26 graden. Morgen vrijwel hetzelfde weer als vandaag. En dat was het ANP Nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Tijdens de Marathon van Groningen zijn 7 lopers door de hitte bevangen. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Mogelijk zijn meer mensen niet goed geworden en daarom zijn extra ambulances opgeroepen. De deelnemers aan de marathon werden door de hitte verrast, want het is in Groningen warmer dan voorspeld. Ook bij andere marathons werden mensen onwel door de hitte. RTV Utrecht schrijft dat 2 deelnemers in Amersfoort naar het ziekenhuis zijn gebracht. Eentje moest worden gereanimeerd. In Houten werd iemand die meedeed aan de Utrechtmarathon niet lekker. Een paar duizend reizigers zijn afgelopen week de dupe geweest van annuleringen bij Transavia. Volgens de Telegraaf waren er door operationele problemen te weinig vliegtuigen beschikbaar. In totaal werden 22 vluchten geannuleerd. Transavia zegt dat zoveel mogelijk passagiers op dezelfde dag werden omgeboekt naar een andere vlucht. Het weer dan, van Weer Online. Geregeld zon, maar ook stapelwolken die in het binnenland kunnen uitgroeien tot buien. In de westelijke helft van het land blijft het droog. En het wordt van west naar oost 20 tot 26 graden. Morgen weinig verandering. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuws Radio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuws Radio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Mannenkoor Salomo.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Bij verschillende marathons in het land zijn mensen onwel geworden. In Groningen waren het er 7, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. In Amersfoort en Houten moesten mensen worden gereanimeerd, meldt de veiligheidsregio. In Houten lag de marathon even stil toen een traumahelikopter was opgeroepen. De Brabantse gemeente Zundert houdt vanmiddag een speciale bijeenkomst voor bewoners na een ernstig incident gisteravond. Toen sprong iemand boven het dorp uit een luchtballon en werd doodgevonden in een tuin. De gemeente hoopt dat de bijeenkomst steun geeft aan mensen die het hebben gezien of erover hebben gehoord. Minister Veilbrief praat deze week met alle oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. Hij wil vooral van Pro en Ja 21 weten wat ze belangrijk vinden, zei Veilbrief in Buitenhof. Afgelopen week wezen de vakbonden bezuinigingen af en dreigen staking in onder meer het OV. Het weer dan, van Weer Online. Geregeld zon, maar ook stapelwolken die in het binnenland kunnen uitgroeien tot buien. In de westelijke helft van het land blijft het droog. Het is van west naar oost 20 tot 26 graden. Morgen verandert er weinig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Zo Blijde Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Na de grote brand in een woning in Rotterdam-Zuid is in het huis een dode gevonden, meldt de politie. Vanwege de brand werden 60 woningen ontruimd en de bewoners van 12 woningen kunnen voorlopig niet terug. Hun huizen zijn te zwaar beschadigd. De brand in de wijk Feyenoord brak vanochtend uit en was pas na 3 uur onder controle. Bij enkele marathons zijn mensen niet goed geworden door de hitte. In Groningen waren het er 7 en 2 moesten naar het ziekenhuis. In Amersfoort en Houten werden mensen gereanimeerd. Hardloop-evenementen bij hoge temperaturen zijn een risico. Bij de halve marathon van Leiden eerder deze maand overleed een meisje van 15. In het asielzoekerscentrum in Dronten is afgelopen nacht iemand neergestoken. Omroep Flevoland meldt dat het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens de politie is die niet in levensgevaar. Waarom er is gestoken is nog niet duidelijk. Er zijn 2 mensen aangehouden. Het weer dan, van Weer Online. Wisselend bewolkt met vooral in het oosten buien, soms met hagel en veel neerslag. In Gelderland en Overijssel geldt code geel. In het westen droog en het is van west naar oost 20 tot 26 graden. Morgen weinig verandering. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In de woning in Rotterdam-Feyenoord, waar een grote brand woedde, is een dode gevonden, meldt de politie. Eerder leek het erop dat er geen slachtoffers waren. De brand en rook waren zo hevig dat 60 omliggende woningen moesten worden ontruimd. 12 huizen hebben zoveel schade dat de bewoners voorlopig niet terug kunnen. Als rapper J gewoon naar Nederland mag komen, dan stapt het Centraal Joods Overleg naar de rechter. Volgens het kabinet kan hem geen inreisverbod worden opgelegd, ook al heeft hij antisemitische uitspraken gedaan. De Joodse organisatie geeft het kabinet nog 1 dag om het toch te regelen. J, vroeger bekend als Kanye West, treedt over een week op. Dat mensen tijdens hardloopevenementen onwel worden door de hitte gaat vaker gebeuren. En dat komt door klimaatverandering, zegt een wetenschapper van TNO. Vandaag werden bij de Marathon van Groningen 7 mensen door de hitte bevangen. En 2 moesten naar het ziekenhuis. Ook in Amersfoort en Houten werden hardlopers niet lekker. Het weer dan, van Weer Online. Vanavond is het droog en nog een tijdje zonnig. Morgen krijgen we weer een mix van zon, wolken en landinwaarts nog een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In Parijs vieren 100.000 mensen dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. Eerst ontving president Macron de spelers op het Élysée. Daarna gingen ze naar een podium bij de Eiffeltoren, waar ze de beker aan de fans lieten zien. Na de winst gisteravond op Arsenal braken in Parijs rellen uit en werden honderden mensen opgepakt. Het Centraal Joods Overleg dreigt met de rechter als het kabinet geen inreisverbod instelt tegen rapper J. Hij heeft antisemitische uitspraken gedaan en treedt over een week op in Arnhem. De Joodse organisatie eist uiterlijk morgenmiddag een inreisverbod. J., vroeger bekend als Kanye West, is al geweigerd in Frankrijk, Polen en Italië. Het is nog onduidelijk hoe het gaat met de hardlopers die niet goed waren geworden tijdens de marathons van Utrecht en Amersfoort. Ze werden bevangen door de hitte en sommigen moesten worden gereanimeerd. Bij de halve marathon van Groningen werden 7 lopers onwel, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het weer dan, van Weer Online. Vanavond langs de oostgrens nog enkele buien die naar Duitsland wegtrekken. Morgen is er een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Abba Vader, u alleen. Het werd gezongen door het christelijk gemeentekoor Cantate Deo uit Amersfoort.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond deze zondagavond. Je luistert naar Grootnieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 832. Vanavond een gesprek met Vincent van Dam, dirigent van Mannenkoor Salomo, ons blijde klankenkoor van de week. En met Johan Petersen spreek ik over zijn uitvoering van Ik zie een poort wijd openstaan. We horen nieuwe muziek van het christelijk koor Jichtenjuij en horen verder onder meer Conforza uit Woerden en Vox Jubilans. Maar eerst gaan we naar het Eldspeets mannenkoor Con Amore en het lied O Liefde Gods, oneindig groot.

Pianist Jan Lenselink en het Declamair Orchestra worden de melodie van Gouden Harpen hoor ik ruisen. Voordat ik in gesprek ga met dirigent Vincent van Dam, eerst muziek door de hervormd gemengde zangvereniging Vox Jubilans. Een pareltje dat op hun meest recente album staat, Kom in mijn hart. Sopraan in dit lied is Tineke Rozeboom.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Mannenkoor Salomo.
2: Deze week is het Mannenkoor Salomo het Blijde Klanken Koor van de Week. We hebben dat gisteren in de uitzending al even benoemd. En de eerste liederen zijn op Blijde Klanken al voorbij gekomen. Vandaag zoomen we wat meer op het koor in. Dat doe ik met iemand die er heel veel verstand van heeft. Dat is de dirigent Vincent van Dam. Een hele goede avond.
3: Goedenavond.
2: Leuk dat je hier bent. En waar we gaan het uiteraard ook hebben over het jubileumconcert dat binnenkort gaat gebeuren. Want het koor bestaat dit jaar 15 jaar. Hoe lang ben jij bij hen betrokken?
3: Ik ben nu zo'n 3 jaar betrokken bij het koor.
2: Kende je ze daarvoor al of was dit voor jou een nieuw avontuur?
3: Nee, daarvoor heb ik een paar keer bij Peter Wildeman mogen begeleiden. En daar vandaan kende ik het mannenensemble eigenlijk al, mannenkoor.
2: Ja, want daar zit wel wat discussie is daarover mogelijk. Want jullie zijn met z'n 18 zangers. In sommige gevallen wordt dat een mannenensemble genoemd. Zij hebben de switch gemaakt van jong mannenkoor naar mannenkoor. Is daar overwogen om er een ensemble van te maken als een naam?
3: Zover ik het weet niet. Voor zover ik het weet is dat ooit bij de opstart zeg maar jong mannenkoor Salomo geweest. En is er in de loop der tijd jong afgevallen.
2: Ja.
3: En daarom is het mannenkoor Salomo gebleven. Maar het is een ensemble eigenlijk. Met 18 mannen.
2: Benader je het ook zo? Of stelt het opeens zich 40 nieuwe leden zouden aanmelden? Heb je dan een probleem? Of zeg je, oh ja, nee, nu zijn we ook echt een koor?
3: Nee, ik heb wel het idee dat we gewoon een ensemble blijven. En dat het zo blijft zoals het nu is, zeg maar.
2: Ja.
3: En het kan best zijn dat er een paar mannen bij komen. Maar het zal niet naar 60 mannen gaan of zo.
2: Nee. Wat betekent dat voor jou? Als je zegt, we benaderen het ook echt als een ensemble. Vraagt dat een andere manier van werken?
3: Gedeeltelijk, want je bent met een kleine, dus je bent kwetsbaarder met elkaar. Het is allemaal wat directer dan dat je met een koor staat. En het is natuurlijk tijdens het repeteren zo dat je gewoon meer bezig bent met persoonlijke stemmen en met het afstemmen van die stemmen op elkaar. Terwijl je bij een koor ben je meer met de groep bezig. En ben ik wat minder bezig met de echte individuele stemmen van de mannen. En zeg van, oké, probeer nou net even iets anders die woorden te zingen. Net even anders je mondstand te hebben, bijvoorbeeld.
2: Ja.
3: Dus het is wel iets anders.
2: Had jij ervaring met mannenensembles?
3: Nee.
2: Nee, dus gewoon voor niet. Jou ook een nieuw avontuur?
3: Ja, absoluut.
2: Ja, waarom ben je dit avontuur aangegaan?
3: Omdat ik het wel mooi vond om mezelf uit te dagen sowieso om dit te gaan doen. En daarnaast werd ik ook enthousiast gewoon van het ensemble zelf, van het mannenkoor. Met hoe zij bezig zijn met muziek maken. En hoe zij het verhaal van de muziek willen vertellen. Mm. En naast dat ze concerten geven, dat eigenlijk ook op andere plekken willen doen. En ik heb ze bijvoorbeeld meegemaakt dat we een keer gingen zingen in het Erasmus MC. Wat nu niet meer mag overigens, want daar zijn ze heel streng op. Maar destijds kon het nog wel, omdat een bekend iemand van hen daar in het ziekenhuis was opgenomen op dat moment. En ze daar dus voor die patiënten eigenlijk om een hart onder de riem te steken, hebben gezongen. En dat hebben we voor 2 jaar geleden bijvoorbeeld ook bij de Pauluskerk gedaan voor de dak- en thuislozen. Mm. Om daar dan te zingen. Dus ik kom op hele andere plekken met hen eigenlijk.
2: Maar eigenlijk zeg je dat is ook onderdeel van de missie van Salomo, dat ze het juist ook op die manier zingen willen.
3: Ja, dus niet alleen maar bezig zijn met het zingen en met mooie concerten geven, dat doen we ook. Mm-hmm. Maar daarnaast willen we ook wel op andere plekken het evangelie brengen en mensen eigenlijk in aanraking laten komen met de liederen en de verhalen. Ja. Te vertellen.
2: Ik kan me voorstellen dat een brainstorm daarover, en mogelijk zit je daarbij, wel heel interessant is. Om dan te horen van, natuurlijk, we hebben een paar vaste elementen in het jaar. Er moet waarschijnlijk een kerstconcert zijn. We gaan voor de zomer nog iets doen. En we willen een paar plekken die wat buiten de lijntjes zijn. Hoe gaat zo'n brainstorm? Want hoe wild wordt er gedacht in het vinden van locaties om te zingen?
3: Nou, dat is een beetje wisselend. Want het is niet echt dat we aan de voorkant denken van we gaan brainstormen. Het zijn ook dingen die gewoon op ons pad komen. Mm-hmm. We zijn vorig jaar bijvoorbeeld ook uitgenodigd door de Zonnebloem. om te zingen. Voor dan in dit geval voor de gehandicapten die daar een bootreis hadden. Mm-hmm. En ja, we werken daar dan ook gewoon op dat moment aan mee.
2: Leuk.
3: En zo ontstond via connecties eigenlijk van een van de koorleden ook het idee van de Pauluskerk bijvoorbeeld.
2: Mm.
3: Die dus via zeg maar eigenlijk daar de connectie had.
2: Ja.
3: Dus het is niet dat we heel bewust op zoek gaan naar van we gaan dat doen. Wel dat we kijken van oké, we hebben nu nog tijd over bijvoorbeeld van de zomer. Zouden we bijvoorbeeld in Gent kunnen gaan zingen daar op het plein of zo?
2: Mm.
3: Dat is gewoon een wild idee. Wat ja. Eigenlijk opeens ontstaat tijdens het koffiedrinken voor de repetitie of zo.
2: Je zegt, ze hebben ook echt een verhaal. We willen het evangelie brengen ook op plekken waar dat gebruikelijk niet verteld wordt. Voelt het een beetje als een groep evangelisten? Als ik het zo mag duiden? Of maak ik het dan te groot?
3: Ik heb dat zelf niet heel erg het gevoel dat het er dik bovenop ligt. Wel dat we met elkaar heel bewust aan het zingen zijn.
2: Ja.
3: Dus het is niet van we zingen hier met elkaar en we zitten toevallig in een kerk.
2: Mm.
3: Maar er wordt wel heel bewust nagedacht over welke liederen zingen we. Welke boodschap zit daarin en hoe kunnen we dat het mooiste en het beste passend bij de muziek, passend bij de tekst uiteindelijk brengen naar de mensen die luisteren.
2: Ja, nou weten we dat op het moment dat een dirigent bij een in dit geval mannenensemble aan de slag gaat, dat je in eerste instantie voort kunt bouwen op dat wat was.
3: Ja.
2: In dit geval de eerste 12 jaar met Peter Wildeman. Om vervolgens ook je eigen touch in te brengen. Wat is er de afgelopen 3 jaar door jou ingebracht dat misschien iets van verandering in aanpak of klank heeft veroorzaakt?
3: Ik denk, maar kijk, ik ben niet bij de repetities geweest van Peter, om het zo te zeggen. Nee. Dus ik denk wel dat ik zelf meer bezig ben met duidelijker uitspreken van teksten. Dus dat mensen, ik zei toevallig gisteren op de repetitie nog van jongens, let op. Ik heb het liefst dat ze het programmaboekje 13 juni niet gebruiken.
2: Mm.
3: En dat die dicht blijft en dat ze na afloop van het concert de sponsors bekijken.
2: Ja.
3: Maar niet dat ze de teksten hoeven te gebruiken om te weten wat we zingen.
2: Mm.
3: Dus dat we heel bewust bezig zijn met duidelijke goede uitspraak, licht zingen. Dus ook technisch iets, daar leg ik wat meer de nadruk op.
2: Ja.
3: Ik denk wel dat dat veranderd is.
2: Terecht noem je al even het jubileumconcert van 13 juni aanstaande. Ik zag dat de titel daarvan is, het titel van het concert is Van Kribbe tot Kruis.
3: Ja.
2: Nou, dat vertelt waarschijnlijk het verhaal van Jezus, maar ook vrij breed.
3: Ja.
2: Zit er ook kerstmuziek bij?
3: Er zit kerstmuziek bij, inderdaad.
2: Ja.
3: Dus we beginnen met de geboorte van Jezus. En zo lopen we eigenlijk het hele jaar door, het kerkelijk jaar door. Dus we gaan daarna ook naar de dood van Jezus, de opstanding, de hemelvaart, de uitstorting van de Heilige Geest. En uiteindelijk sluiten we af met de wederkomst.
2: Okay.
3: Waar we eigenlijk de 6 helftfeiten behandelen met elkaar.
2: Ja, waarom is daarvoor gekozen?
3: Omdat ik het mooi vond en wij als koor ook mooi vonden om vanuit die heilsfeiten zeg maar het concert op te bouwen. Omdat we dan ook allerlei muziek kunnen zingen en niet echt vastzitten aan één thema. Als zijn met Pasen bijvoorbeeld zing je alleen paasmuziek.
2: Mm.
3: Daar probeer ik zelf ook nogal eens gewoon even een beetje buiten de lijntjes te kleuren, noem ik het dan maar.
2: Ja.
3: Om dan toch iets te kiezen wat wat verrassend is, maar wel goed past in het programma.
2: Kijk, als verhaal is het natuurlijk geeft het houvast, maar ook vrijheid. In hoeverre past dit verhaal specifiek bij het jubileumaspect van dit concert?
3: In zoverre dat we wel bij dit jubileum muziek zingen uit het verleden, om het zo te zeggen, maar ook wel actuele muziek, nieuwe muziek.
2: Ja.
3: We hebben ook nieuwe muziek ingestudeerd. En tegelijkertijd is het ook wel iets wat een soort rode draad is door het repertoire gewoon van het koor.
2: Ja.
3: Als zijnde van deze muziek en deze heilsfeiten, zeg maar, zijn wel de dingen die we regelmatig op programma hebben staan.
2: En zijn dat ook liederen die ze door de jaren heen veel gezongen hebben? Stel dat mensen door de jaren heen regelmatig bij concerten zijn geweest, gaan zij dan ook een feest van herkenning krijgen?
3: Bij sommige titels gaan ze denken van, oh, die hebben we vaker gehoord.
2: Ja.
3: Maar uiteindelijk proberen we natuurlijk ook gewoon nieuwe dingen te brengen.
2: Geef eens een voorbeeld van iets nieuws.
3: Iets nieuws wat we net ingestudeerd hebben is Psalm 37 van Lennart Knops bijvoorbeeld. Hebben we die gekregen via. Jan-Peter Til heeft dat geschreven. En die hebben we speciaal voor het concert eigenlijk ingestudeerd.
2: Oké, ja. Hey, heb je mij een muziekstuk gegeven, een compositie van Martin Mans, dat jullie eerder hebben gezongen, begeleid door The Musics, het lied Hoop. Wat voor Wat voor gedachten heb je bij dit lied?
3: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat het mij enorm geraakt heeft, dit lied. Ik heb het ooit leren kennen eigenlijk bij Ichtus, mannenkoor uit Sliedrecht van Martin natuurlijk, waar ik regelmatig in val, als hij er niet is. Het heeft mij toen enorm geraakt vanwege de tekst en ook het gebed ook, hoe ik het zelf zie, zeg maar. Heer, geef mij hoop. Dat gaf mij gewoon, het geeft mij kippenvel elke keer weer als ik het zing.
2: Ja.
3: Als het nacht is in je leven, er uiteindelijk altijd iemand is waar je terecht kunt. En waar je door gedragen wordt en weer eigenlijk weer kracht krijgt om door te gaan.
2: Ja.
3: En dat, elke keer als ik dat zing, krijg ik het weer, dat gevoel.
2: En wij gaan dat lied vandaag horen. Het is een opname van een concert uit Ierseke. Maar het concert dat je vooral even moet onthouden is het jubileumconcert van Mannenkoor Salomo. Het gaat plaatsvinden op zaterdag 13 juni in de Nicolaaskerk in Wolfvaartsdijk. Met medewerking van Cornelis de Oude als pianist. Achter het orgel zit Marijn Verhelst. Trompet Maurice van Dijk. Dwarsfluit Lise de Munk. En cello wordt bespeeld door Cor Kopolsen. Vincent van Dam, dank voor je komst. En succes met de laatste voorbereidingen.
3: Gaat goed komen, dankjewel.

0: Johannes bij het water werd gezongen door bariton Karel Bogert. Hij werd vergezeld door organist Arjan Gorseman. En dit lied staat op het album van U zijn alle dingen. Het verscheen in het jaar 2000 en is een album van het hervormd gemengd koor Slikkerveer, waar Karel Bogert destijds dirigent was.
1: Nieuwe blijde klanken.
0: Ook vandaag nieuwe blijde klanken. En net als een aantal weken geleden komen ze van christelijk koor Jichtoejuu. Want bij Jichtoejuu leggen ze hun fans behoorlijk in de watten. Enerzijds met mooie concerten, anderzijds door elke 2 à 3 weken met live muziek op YouTube te komen. En daar verscheen recent He Touched Me, een uitvoering van dit lied van Bill Gaither, opgenomen op 6 april in de Grote Kerk van Den Haag. Nou, je kunt de beelden er dus ook bij bekijken. Je kunt ook gewoon lekker de radio wat harder zetten. He Touched Me, christelijk koor Jichtoejuu.

0: Psalm 108, versen 1 en 2 werden gezongen door het Ridderkerks Mannenkoor. En daarvoor nieuwe muziek van christelijk koor Jechtel Jui. Hun uitvoering van He Touch Me is dus ook op YouTube te vinden.
1: De muziekstandaard.
0: Wij bladeren in de bundel van Johannes de Heer, komen bij lied 140, Ik zie een poort wijd openstaan. Wij gaan vandaag luisteren naar een uitvoering die gezongen wordt door tenor Johan Petersen. En Johan is vanavond hier. Johan, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Is dat een bundel die jij vaker bijpakt, de Johannes de Heer bundel?
2: Ja, best wel. Ja? Best wel. Ja, het is echt een heel breed bundel. Hè? Dus er staan hele simpele liederen in, met respect gesproken uiteraard. Ja. Maar ook wel heel veel inhoudsrijke teksten.
0: Ja. Ja.
2: Dus je kan er echt alle kanten mee op.
0: Ja, nou, en voor vanavond heb jij gekozen voor Ik zie een poort wijd openstaan.
2: Ja.
0: Waar zit jouw connectie met dit lied?
2: De tekst van het lied. We hebben allemaal een taak hier op aarde. Ik wil helemaal geen dominee uithangen of zo, maar we hebben allemaal een taak hier op aarde. En dat is getuigen natuurlijk. Mm-hmm. Van de Heer. Dus mensen laten getuigen dat er ooit een moment komt in je leven dat je voor de poort komt te staan. En als je dan die mensen van kan laten weten dat die poort open staat voor je. Je moet er wel wat voor doen, maar die staat open voor je. Nou ja, dan is jouw taak hier op aarde denk ik gelukt. En dat lied, dat verwoordt ook zo mooi. Dat wat er ook gebeurt in je leven, er staat altijd een poort voor jou open.
0: Mm.
2: Die open poort leidt tot Gods troon. Ga door, laat niets u hinderen. Bijvoorbeeld, vind ik zo'n mooie regel.
0: Ja.
2: Dus wat er ook gebeurt, ga ervoor.
0: Heb jij de indruk, op het moment dat je dit zingt, dat jij daarmee dan het evangelie aan het uitleggen bent?
2: Ja. Ja, want deze tekst die is heel begrijpelijk, vind ik. En daarmee kom je best dicht bij de mensen door zo'n lied. Ja.
0: Ja. Heb je het idee dat je ook een soort evangelist bent?
2: Nee. Nee. Nou, dat komt misschien door de term evangelist. Maar als je aan het zingen bent, dan breng je natuurlijk wel het evangelie. En je hoort dat ook wel terug van de mensen die naar je hebben geluisterd.
0: Mm.
2: Maar de term evangelist, dat...
0: Welke term gebruik je zelf? Of zeg je gewoon, ik ben zanger? Maar dat zijn er ook meer, natuurlijk.
2: Ik probeer muziek dicht bij de mensen te brengen. En met medewerking van andere muzikanten uiteraard. Want als solozanger ben je uiteindelijk helemaal niks.
0: Nee. Als we dit dan toch zo even benoemen. Kijk, de term evangelist, die heeft natuurlijk... Ja, daar denken we soms ook dingen bij.
2: Ja.
0: Jij wil muziek bij mensen brengen.
2: Ja.
0: Kijk wel altijd heel erg bewust van... joh, wil ik iets wel of niet zingen? Of
2: ja.
0: Past het in... wie ik als zanger wil zijn?
2: Ja, nou, ja zeker, zeker. Kijk, als jij als er van je gevraagd wordt om een bepaald lied te zingen waar jij niet achter staat, dat gebeurt wel eens. Dan zing ik dat liever ook niet. Want dan voel ik me daar zelf staan van joh, wat ben ik er eigenlijk aan het doen?
0: Ja.
2: Dat is denk ik niet de bedoeling.
0: Nee. Maar dit is een lied waarvan je zegt, nou, dit is een boodschap, die wil ik graag bij mensen brengen. Wat is een setting waar dit heel goed uit de verf komt? Vraagt dit ook een bepaalde locatie of een bepaald soort publiek?
2: Dat vind ik dus het mooie aan Johannes de Heer. Dat is ook heel breed. Dus de reformatorische mensen die luisteren, soms stiekem, Johannes de Heer. En de evangelische mensen luisteren ook Johannes de Heer. Je hebt bijvoorbeeld een versie van Joke Buijs.
0: Ja.
2: Maar je hebt ook een versie van Mannenkoor, ik noem maar even wat, op de Veluwe.
0: Ja.
2: Dus dat maakt het zo mooi dat het in alle settingen kan.
0: Ja, nou heb jij een eigen versie gedaan samen met Hugo van der Meij. Wat was die setting? Ik neem aan dat het een echte opname was.
2: Ja, dat was een opname voor Family Stream. Dat was in de grote kerk, als ik het goed zeg, van Zierikzee. Ja.
0: Oké, okay. Hoe was die dag?
2: Gezellig.
0: Ja, hebben jullie gelijk een heel album opgenomen?
2: Ja, we hebben een heel album opgenomen voor twee trouwens, voor Family Stream. En één album ook met de sfeer van Johannes de Heer. En ja, toch raak je er altijd wel opgewekt van.
0: Het is
2: wel wat vrolijkere muziek ook vaak. Ja,
0: ja. En Hugo speelt daar vleugel. Ja. Hadden jullie ook nog een oefenmoment dat je eerst even alles moest doornemen?
2: Dat is dus het leuke aan dit lied. En dat is gevaarlijk wat ik nu zeg. Dit was echt een one-taker. Dus we gingen staan, Hugo ging zitten, we gingen spelen. We dachten dat we aan het oefenen waren. En de opname leidde ze van prima, niks meer aan doen.
0: Niks meer aan doen. Ja, nou, want van Hugo weten we dat hij vaak ook wat improviserend speelt. Is dat voor jou prettig meezingen?
2: Zeker, zeker. Ja, als ik voel dat een begeleider meekomt in de sfeer, en dat komt vaak door improviseren, dan ga ik daar vrij goed op, ja.
0: Ja, oké. Okay. Dus dit is uiteindelijk voor jou ook een uitvoering geweest waarvan je zegt, die opnameleider had gelijk, dit is heel mooi geworden.
2: ik kan altijd slecht luisteren naar mezelf. Maar in die zin denk ik dat dat wel het geval is, ja.
0: Ja. En wij gaan luisteren hoe dat dan geworden is. Ik zie een poort wijd openstaan. Johannes de Heer, lied 140. Een uitvoering van Johan Petersen als tenor en Hugo van der Meij achter de vleugel. Johan, dankjewel.
2: Graag gedaan.

Psalm 24, gezongen door het christelijk mannenkoor Conforta uit Woerden, onder leiding van Willem Nijhof. En daarvoor Johan Petersen en Hugo van der Meij in een samenwerking rond Ik zie een poort wijd openstaan. Voor het nieuws van 8 uur gaan we een Engelstalig lied horen, In My Father's House. En ik wijs je erop dat we nog veel meer koor- en kerkmuziek hebben op Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Dus zorg dat je via de app of de website daar naartoe gaat als je nog meer koor- en kerkmuziek wil. Maar je bent natuurlijk ook van harte welkom op het hoofdkanaal te blijven hangen als je daar tenminste zit. Volgende week in het Heerlijk Loflied, naar alle waarschijnlijkheid gesprekken met fluitist Kees Alers en dirigente Ineke Bos-Strootman van het mannenensemble Jaron. Maar het kan nog een klein beetje wisselen. Zorg dat je de socials in de gaten houdt, dan mis je niks. Ik wens je nog een hele mooie week. Wij gaan elkaar snel weer treffen. Dit is In My Father's House, een uitvoering van de Truro Cathedral Choir. Tot snel. Dag.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. De politie wordt op Facebook en Instagram ernstig bedreigd na een arrestatie in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Ze gingen naar een Palestijnse vluchteling die vernielingen aanrichtte. Op beeld is te zien dat een zwangere vrouw wordt weggeduwd en valt. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om de meest heftige bedreigingen. In Eindhoven is een man van grote hoogte uit een raam gevallen. Volgens meerdere media viel hij van de tweede verdieping 9 meter naar beneden en raakte gewond aan zijn hoofd. Er moest een traumahelikopter aan te pas komen en hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie had de man gedronken of drugs gebruikt. Er is een nieuw cao-akkoord voor KLM-piloten. Ze krijgen er in 2 jaar tijd bijna 5% bij, meldt het FD. Ook wordt de regeling voor goedkope vliegtickets voor ze uitgebreid. Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de leden van de VNV. De 3600 KLM-piloten wachten al sinds maart vorig jaar op een nieuwe cao. Het weer dan, van Weer Online. Vanavond trekken de buien weg naar Duitsland. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Houd de lofzang gaande.

Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Het ministerie van Asiel en Migratie komt morgen met een reactie op de eis van het Centraal Joods Overleg. Dat eist uiterlijk morgenmiddag een inreisverbod voor rapper Ye, vroeger bekend als Kanye West. Hij heeft antisemitische uitspraken gedaan en treedt over een week op in Arnhem. De Joodse organisatie dreigt naar de rechter te stappen. Opnieuw is de banaan verdwenen die onderdeel is van een kunstwerk. Dit keer gebeurde het in een museum in de Franse stad Metz, waar het stuk fruit met tape aan de muur zat geplakt. De banaan is het werk van een Italiaanse kunstenaar en wordt elke 3 dagen vervangen. Eerder al aten museumbezoekers de banaan op. De Giro d'Italia is gewonnen door de Deense wielrenner Jonas Vingegaard. Met de Tour de France en de Ronde van Spanje heeft hij nu alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam geschreven. Op het podium liet Vingegaard in het bijzijn van zijn kinderen zijn tranen de vrije loop. De slotetappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer dan, van weer online. Vanavond en vannacht vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn rond de 50 doden gevallen. Meer dan 70 mensen raakten gewond. Volgens rebellen die het in het gebied vlakbij de grens met China voor het zeggen hebben, ging in een gebouw per ongeluk mijnbouwexplosieven af. Onder de doden zouden ook kinderen zijn. Bij een ongeluk op de A28 bij Nijkerk zijn vanavond 3 mensen gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. 2 auto's kwamen met elkaar in botsing en een ervan belandde op zijn kop. In de andere auto zat iemand bekneld en die moest door de brandweer worden bevrijd. Er werden meerdere ambulances opgeroepen. De politie heeft geen goed woord over voor de bedreigingen onder een bericht op Facebook en Instagram. Het gaat om beelden van een arrestatie in Zeist waarbij agenten geweld gebruiken. Te zien is hoe ze een zwangere vrouw wegduwen, waarna ze valt. Volgens de politie gaan de bedreigingen alle perken te buiten en is reageren niet langer mogelijk. Het weer dan, van Weer Online. Vanavond en vannacht vrijwel overal droog. Morgen een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Zo blijde klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het Duitse Hamburg wil opnieuw geen Olympische Spelen organiseren. In een referendum stemde een meerderheid van de inwoners tegen plannen om de Spelen van 2036, 2040 of 2044 naar de stad te halen. Ook in 2015 wezen de inwoners een Olympisch plan al af. Dat ging om de Spelen van 2024 die uiteindelijk naar Parijs gingen. Het Centraal Joods Overleg dreigt naar de rechter te stappen als rapper Kanye West geen inreisverbod krijgt. De organisatie vindt dat West vanwege eerdere antisemitische uitspraken niet welkom zou moeten zijn in Nederland. Het kabinet liet eerder weten dat er volgens de wet geen reden is om hem de toegang te weigeren. Voetballer Jurriën Timber sluit pas donderdag aan bij de WK-selectie van het Nederlands elftal. De verdediger van Arsenal was een paar maanden geblesseerd en mocht gisteren invallen in de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain. Timber vliegt donderdag met Oranje mee naar New York. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Met blijde klanken, koor van de week.
1: Deze week mannenkoor Salomo.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Op de A28 bij Amersfoort zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een zwaar ongeluk, meldt RTV Utrecht. 2 auto's sloegen over de kop, 1 belandde over de vangrail in de berm. Een slachtoffer moest uit de auto worden bevrijd. Er wordt onderzocht of het ongeluk is veroorzaakt door een dollemansrit in een grijze Opel Astra. Het kabinet wil dat de Europese Unie de ontwikkelingshulp aan Sierra Leone stopzet. In dat West-Afrikaanse land zou de gezochte drugscrimineel Jos Leijendekkers, beter bekend als Bolle Jos, verblijven. Nederland hoopt met de maatregel om meer druk te zetten op het land om Bolle Jos uit te leveren. De videoscheidsrechter krijgt tijdens het WK voetbal meer bevoegdheden. De VAR mag straks ook ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of als een gele of rode kaart aan de verkeerde speler is gegeven. De nieuwe regels gelden vanaf het WK dat op 11 juni begint. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. De brandweer is met meerdere hulpdiensten uitgerukt voor een brand in een zorginstelling van Amarant in Breda. De brand zou hebben gewoed in een kamer van het gebouw, meldt Omroep Brabant. Ook politie en ambulancepersoneel kwamen ter plaatse. Of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. Jonas Vingegaard hield het niet droog na zijn eindzege in de Ronde van Italië. De Deen barstte in tranen uit toen hij de trofee kreeg uitgereikt met zijn vrouw en kinderen aan zijn zijde. Met de winst heeft Vingegaard nu alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam staan. Het kabinet wil dat de Europese Unie de ontwikkelingshulp aan Sierra Leone stopzet. In dat West-Afrikaanse land zou de gezochte drugscrimineel Jos Leijendekkers, of beter bekend als Bolle Jos, verblijven. Nederland hoopt met de maatregel meer druk te zetten op het land om Bolle Jos uit te leveren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: It's winter.

Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiesaat en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort.